0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn. En dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En Vietnamoorlogveteranen zijn naar de rechter gestapt om een project van Donald Trump te blokkeren. De president wil binnen 2 weken beginnen met de bouw van een triomfboog vlakbij een nationale militaire begraafplaats. Volgens de klagers heeft hij hier alleen helemaal geen toestemming voor en is er nog niet gekeken naar eerdere klachten. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En zo'n 50 medewerkers van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Defensie, hebben een leugendetectortest moeten afleggen. Er is informatie gelekt aan journalisten, onder andere over tekorten aan belangrijke munitie door de Iran-oorlog. Dat meldt de New York Times. Onderzoekers willen weten wie er heeft gelekt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En een wanhopige Australiër heeft een helikopter gehuurd om zijn vrouw in het rampgebied in Nepal te zoeken. Daar worden nog ruim 5000 mensen vermist. De vrouw was op bedevaartstocht, samen met de 2 nog vermiste Nederlanders. Een groot deel van het rampgebied is onbegaanbaar en lastig te bereiken vanaf land. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renze. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. Het Veronica Weer van Weer Online. Vandaag schijnt af en toe de zon met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: IAMS bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vrienden van IAMS.nl/radio.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is,
1: case after case unsolved,
0: moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh,
15: wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandelingen over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de 2 agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sands vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sands.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklus weekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Madness Tinny bij Veronica. En daarvoor nog...
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Alive and Kicking. Nou, en of we dat zijn. We trappen wat harder deze dagen. Mocht je nou net intunen of de hele week misschien op vakantie zijn geweest... en nog helemaal niet hier zijn geweest. We zitten vol in de top 3000. En om 8 uur mag ik hem hervatten, lekker in het weekend. En bij nummertje, ik heb het even gecheckt... we zijn bij 2113. Ja, ik ben niet heel goed met cijfers. Ik haal ze altijd een beetje door elkaar. Dus ik ga echt mijn uiterste best doen. Maar we zijn dus nog echt vol bezig. Dus je krijgt nog genoeg heerlijke platen bij de top 3000. De beste platen uitgekozen door jou. Maar eerst nog heel even een uurtje samen wakker worden. Want de zaterdagochtendglorie die is er ook gewoon. We moeten ons even opfrissen. Het is, nou wat is het, 5 september. We gorgelen een beetje met koffie. We moeten er slapen, het onze ogen wrijven. En dat mag allemaal gewoon gezellig hier. Dus nou... wil je wat kwijt, wil je wat zeggen, een shout-out, een nummertje aanvragen... daar is hier altijd ruimte voor. Ik heb voor mezelf overigens maar een triple espresso besteld. Slechte nacht gehad, het wordt weer zo'n dag. Lynyrd Skynyrd en Teddy Swims, ze staan op het menu. En het is yummy, lose control.

Veronica hier en Lynyrd Skynyrd. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen. Maar ik heb het wel gedaan. Gisteren om 5 over 5 heb ik ze gehaald. En rond een uurtje of 8, ik zat op de bank lekker een wijntje te drinken met mijn vriend. En ik heb ze serieus allemaal opgegeten. Allemaal, zakjes leeg, in de prullenbak. Ik heb het over pepernoten. Ja, het is echt heel erg. 4 september, gewoon allemaal opgegeten. Ik vraag me af, zit ze al in jouw voorraadkast? Of zeg jij, nee, doe even normaal. Oh ja, en dan nog even een extra tip. Ze hebben pistachepepernoten. Dat is de hemel.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
6: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring. Nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Veronica Weerbericht.
15: Ja, ze zeggen het laatste mooie weekend van de zomer. Hè? Dus je weet wat je moet doen. Lekker naar buiten dit weekend. Vandaag schijnt af en toe de zon met een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. En morgen, jawel, zondag, is het zonniger en warmer met lokaal 24 graden.
16: Lisanne Bronckhorst.

Extreme. En More Than Words. Ada. Ja, Ada. Het zijn kruidnootjes en geen pepernoten, Lies. Ja, je hebt helemaal gelijk, Ada. Die kleine, ronde, harde, speculaasachtige nootjes. Die bedoel ik. Met pepernoten, die dus volgens mij eigenlijk kruidnootjes heten. Ik vind het zoiets raars. We eten het met z'n allen. Maar op de een of andere manier verwart iedereen altijd een beetje met wat is. Maar we hebben het over de kleine ronde dus. Even voor de duidelijkheid. Ik ben niet de enige zoete kou trouwens. Zie ik op de app van Veronica. Bastiaan zegt, oh, pepernoten, lekker. Sandor die zegt, pistache, dat ga ik zeker proberen. Misschien vandaag nog wel naar de supermarkt. En 2 september heb ik de eerste zak gekocht. Mooi dat iedereen het bijhoudt vanaf wanneer het is. Omdat het eigenlijk soort een beetje taboe is, maar iedereen het toch lekker stiekem doet. Marjolein zegt, nee, voor mij geen speculoos. Of nee, geen pepernoten. Ik heb juist al gevulde speculaas op. En ik zit te wachten op de pistache oliebollen. Ja, vorig jaar was het ook een beetje een ding. Pistache is helemaal in. Ze gooien het overal op. Dus ik kan me zo voorstellen dat het dan wat druk gaat krijgen. We stouwen ons lekker vol. Ja, je kan wel zeggen dat doen we in december, maar we beginnen gewoon al vanaf september. Gezellig en lekker! Bryan Adams komt eraan, Run to You. Maar eerst even deze dansplaat. Het is Years and Years and King.

vind bijna niks zo lekker als een hele rust wakker worden. Gewoon helemaal niks. Alleen een beetje natuurgeluiden om je heen. Wakker worden buiten in de natuur met het opgaan zonnetje. En natuurlijk niet te vergeten, een bakje koffie. Ja, dat maakt de dag extra lekker. Ik kreeg net een foto binnen van mijn ouders, die zitten in Italië. En dat is precies de situatie die ik schets. Heerlijk wakker worden. Goedemorgen, jongens. Ab daarentegen, die zit op het puntje van zijn stoel en die zegt... Lies, wanneer is dat heerlijke lijstje er weer? De top 3000, wanneer gaan we beginnen? Nou, om 8 uur, dus we zitten er bijna. En ook al vertellen welke ik zo ga draaien om 8 uur... het is nieuw sensation van InXS. Op nummertje 2113. Moet alvast oefenen met die nummers. Gaat namelijk niet vanzelf. Kurt Nielsen is hier en She's So High.

0: high. Ik krijg een leuk appje binnen van Jeroen.
1: Goedemorgen, Lisanne.
0: Goedemorgen.
1: Ik ben onderweg naar Portugal, naar Lissabon. En ik rij in Spanje nu. Heerlijke muziek aan van Veronica. Bedankt daarvoor. En straks weer lekker verder met de lijst. Houd me lekker wakker. Hey, bedankt. Fijne uitzending.
0: Dankjewel Jeroen. En dat is ook wel goed. Want die moet je ook wel wakker houden als je helemaal naar Portugal moet rijden. Ik weet niet of je in je eentje bent, maar dat is een pittige reis. Fijn dat we jou blij kunnen maken. En de lijst der lijsten die komt er zo aan. Laat vooral even weten waar je bent, waar je hem beluistert, hoe je hem beluistert, op welk nummertje aan het wachten bent. De app staat wagenwijd open. De top 3000 komt zo weer om 8 uur. De lijst met de beste muziek uitgekozen door jou. New Sensation komt eraan. En in excess.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stoelen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
19: Mama, een kleurplaat!
18: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Mama!
22: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer.
30: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
31: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
32: Deze week is het de week tegen kanker.
33: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
34: Jij waarschijnlijk ook.
35: Iemand die je dierbaar is.
36: Of was.
35: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
36: en de beste zorg.
35: Voor wie geef jij?
37: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
38: KWF. Tegen kanker voor het leven.
39: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
35: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
37: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
38: KWF. Tegen kanker voor het leven.
40: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
41: Hey.
42: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
41: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
42: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
43: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
40: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
43: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
44: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor een echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
45: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
44: Hikes. werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ken jij de nieuwe

0: Girl en Ed Sheeran.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Lisanne Bronckhorst.
3: De goeiemorgen, het heerlijk lijstje is gekomen. De beste parels uitgekozen door jou en samengebundeld in de top 3000. Met een aantal nieuwe binnenkomers ook. Je hoorde net Ed Sheeran en Callaway Girl. Maar ook de klassiekers die je van ons gewend bent, die hoor je ook gewoon in deze prachtige lijst. Zo direct springen we op de Fratellis. En er is hoog bezoek van Your Highness, Lord en Royals. Die hoor je zo.
1: Nummer 2111.
3: Ik beloof weer heerlijk te worden. Goed dat je er bent. En deze stond in het lijstje van Victor van der Haven, Patrick Walpole, Ilko Slikker. Boston, Don't Look Back. En je hoorde het inderdaad, 2111.

Royals en Lords. Enige notering van onze Lord. Wel een plaat die ook echt een plekje verdient in het mooie lijstje. Op 2110. Toen destijds was ze pas 16 jaar toen ze vele harten veroverde. En ik heb even gecheckt. Het was in 2013 alweer. Dat voelt heel lang geleden. Opgestemd door Suzanne, Yvonne en Henk. En op Miriam haar nummer 1. En Vincent appt nog heel terecht zijn enthousiasme over

vindt Vincent dus ook. En zijn zoon, want het is zijn favorietje. Deze lijst bevat veel favorietjes, kan ik je vertellen. Een soort intens gelukkige koortsdroom die gewoon niet ophoudt. In ieder geval de komende weken hoor je de top 3000 hier bij Veronica. En Joe Cocker, die staat met 6 noteringen in de lijst der lijsten. Het is de eerste Summer in the City. En een favorietje van Burger Teunissen. Hier is

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2108.
2: Wij zijn vanaf de bakkerij in Sint-Lieves-Gestel lekker aan het luisteren naar de top 3000 van Veronica. Heerlijke muziek op de achtergrond en lekkere gebakjes in de winkel. Groetjes!

0: en Chelsea Dagger. Zo direct gaan we door met 2107. En daar vinden we deze, Lionel Richie. We say love, over 3 minuutjes hier bij Veronica.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Vliegt

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Veronica Weerbericht.
15: Ja, ze zeggen het laatste mooie weekend van de zomer, dus ga er lekker op uit. Vandaag schijnt af en toe de zon met een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. En morgen het cadeautje. Zondag is het zonniger en warmer met lokaal 24 graden.
16: Lisanne Bronckhorst.

0: Terug op 2106 en round and round. Ruud is er gezellig bij. Hij zegt goedemorgen Lisanne. We zijn er weer helemaal klaar voor. Wat een heerlijk lijstje en succes vandaag. Dankjewel Ruud. Jacob die is aan het fietsen. Dat is zijn plek waar hij de top 3000 luistert. Hij zegt ik ben nu tussen Roeland en... Nee, Nuland en Rosmalen op weg naar Den Bosch. En ik luister naar de top 3000. Een prettige fietsrit. Ik zit te kijken naar buiten. Het zonnetje schijnt zo waar. Heerlijk. Helemaal niet gek om te fietsen dit weekend. En Natasja die laat ook van zich horen.
1: Het is een heerlijke lijst voor die top 3000. En ik wil je nog eventjes bedanken voor jouw support vorig weekend. Voor Roaster 2 van Dropkick Murphys. Hij heeft het niet gehaald, maar zeker wel onder de aandacht gebracht. Dus dankjewel daarvoor. Hele fijne uitzending. En groetjes Natasja.
0: Dankjewel Natasja. Ja, niet geschoten is altijd mis. Misschien zit hij wel volgend jaar in deze lijst. Je moet het in ieder geval proberen. En soms zit je met je hoofd helemaal niet bij. En wil je gewoon even heel erg zeker weten wat je gaat doen. Welk nummer gaan we ook weer opnemen? Dat was de vraag aan het begin van deze plaat. En dat maakt hem zo ontzettend waanzinnig en ontzettend komisch. Hij is gewoon goed. Monkeys en Daydream vinden we op nummertje.
2: Nummer 2105.
3: 7A. What number is this, Chip?
4: 7A.
3: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: meest creatieve mensen, hè? De Daydreamers. De Monkeys hierbij, Veronica. En Hollandse vrouwelijke trots is toch wel echt Anouk. Ze staat er zeker in de luisterlijst in de top 3000. En we vinden haar zo op 2104. 3 days in a row. Een nummer wat best wel een hoge notering heeft gekregen van onze Roel. Goedemorgen, Roel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar ben jij? Waar luister je nu de lijst? Gewoon lekker aan de keukentafel? Of?
1: Nee, ik zit er gewoon lekker op een gemakje een bakje koffie te drinken. Dus.
0: Oh, heerlijk. Er is niks beter dan koffie in de vroege ochtend, hè?
1: Zo is het, zo is het.
0: En heb je ook al zonnestralen bij jouw huis of niet? Want hier schijnt de zon heel fel.
1: Ja, hier in de middenbeemster is het ook. Is het mooi weer. Dus gelukkig maar.
0: Heerlijk, mooi weer. En ook jouw plaatje ga ik zo draaien. 3 Days in a Row van Anouk stond bij jou op nummer 16. En wat ik grappig vond, was gevolgd nummer 17, Nobody's Wife. Wat eigenlijk bij ons echt de hoogste notering is van Anouk. Dus ja, waarom is 3 Days in a Row beter?
1: Ja, ik vind 3 Days in a Row gewoon een fantastische plaat. Ik vind die handen ook heel goed, hoor. Trouwens, ik vind Anouk helemaal goed.
0: Ja.
1: Dus ja, gewoon het gevoel. Het is gewoon een heel goed nummer.
0: Het gevoel, want ik heb hem natuurlijk ook even geluisterd. En hij komt op een andere manier binnen. Ik weet niet, het is gewoon vanaf het moment dat je hem hoort. Het voelt meteen heel herkenbaar, heel familiair. Is dat ook een beetje jouw gevoel? Of?
1: Ja. Als je het nummer een beetje leest, is het over dat iedereen wel een keer verliefd is geworden op iemand anders. Ja. Zonder dat iemand anders het weet.
0: Ja.
1: En dat is, gewoon heel goed nummer, lekker catchy. Dus, ja.
0: Is wel een beetje waar, hè? De natuurwet, hè? Soms gebeurt dat gewoon. Ja. Liefde op iemand anders.
1: Zo is het, ja.
0: Nou, lekker.
1: Top.
0: Je mag hem zelf aankondigen, Anouk. En welke gaan we horen, Roel?
1: 3 Days in a Row van Anouk.
0: Dankjewel. Nummer.

0: als Roel. Nou, gelukkig maar, want Anouk die betreedt de top 3000 als echt als een gek. Good God, heb je Modern World, 3 Days in a Row, You're Kidding Me, One World, Girl, Birds, Michelle, Lost and Nobody's Wife. Die kom je allemaal nog tegen in de lijst der lijsten. En je hoort ze allemaal hier. Ja, en door naar nummertje 2103. Het is een echt heerlijk 70's plaatje. Het vraagt eigenlijk complete stilte, dus bij deze complete stilte zo. Voor Earth, Wind & Fire met Star. Het stond in het lijstje van Marjoleine Capatini. Capatini, ja, interessant achternaam. Ik hoop ik hem goed zeg. Leslie Torop en Lisbeth de Jong op nummertje.
1: Nummer 2103.

overal beluisteren. Of je dan misschien doet met oortjes in tijdens het hardlopen. Lekker aan de koffietafel zit. Of net als Annelies. Onderweg naar de veerboot naar Noorwegen. Ja, ze rijdt nu in Noord-Denemarken. Dus ik zou zeggen, veilig kilometers Annelies. En hou hem lekker hier. Lijn 9 gaan we door met het heerlijke lijstje. Met nummertje 2102. En wie we daar vinden, dat is deze grote gast.

0: AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. En dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 op... leider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers... maar ook militairen te volgen, ook als ze niet hun eigen naam gebruiken... meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger... die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering... en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde... Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag... die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland... omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel... dat vrede dichterbij kan brengen. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag en vooral in het noorden een bui... en het wordt 18 tot 21 graden, morgen zonniger en warmer.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: IAM's bestaat 80 jaar.
6: Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
18: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij IWIS corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
20: Loco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja?
24: Echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7.
24: Oh, wat een geld!
23: 50.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Dit einde is ook zo lekker. Groove is in the heart and delight.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Lisanne Bronckhorst.
0: Een goedemorgen op nummer 2101 vonden we dus het favorietje van Jacco. En goedemorgen Jacco.
3: Goedemorgen.
0: Nou, we hebben net gehoord Groove is in the Heart van D-Light. Een plaatje die bij jou op nummer 2 staat. Dat is een redelijk hoge notering. Waarom is die nou zo bijzonder voor jou?
3: Hij is bijzonder omdat hij instant fun en happiness. En ik heb hem toevallig van de week in de auto nog eens gedraaid met mijn dochter. Die kende hem niet.
0: Oh.
3: En het is gewoon... ze zeggen het aan het begin al, hè? We're going to dance and have some fun. Dat breng je gelijk terug naar, in mijn geval, de 15, 16-jarige ik. Onbezorgde middelbare schooltijd en lekker dansen.
0: Ja, het is ook wel echt een tijdloos plaatje, hè? Want hoe oud is je dochter?
3: Die is nu 18.
0: Oké, ja, want ik zou bijna zeggen van ook die groep, ook die generatie, moet hem toch gewoon ook gewoon bijna nog leuk vinden. Het is toch gewoon all-time.
3: Ja, nou, ze vond het dus ook heel erg leuk. Ja,
0: wat goed.
3: Dat plopje dat erin zit en de gekke geluidjes. En ja, het is gewoon een heel blij en vrolijk plaatje.
0: Dus jouw zaterdagochtend is extra blij gestart met D-Light.
3: Zeker weten, ja.
0: Oh, heerlijk. Hey, dankjewel Jacco. Ik zie je nummer 1. Daar moeten we nog even op wachten. De Beach Boys, God Only Knows, die komt op de finale dag. Maar dan ben je er ook gewoon lekker bij.
3: Ja, dat dacht ik al, dat die vrij laat aan de beurt zou zijn. Ja, hartstikke goed.
0: Hoog notering. Hey, dankjewel en geniet van je zaterdag.
3: Jullie ook. Dag.
0: Dag, Jacco. Ja, en Bluff is de succesvolste Nederlandse band met 18 nummers in de lijst der lijsten. Gevolgd door de Golden Earring. En op nummertje 2100 vinden we daar Bombay. Een plaatje die Ruud terugbrengt naar vroeger.
4: Het begint natuurlijk met een fantastische drumsolo. En dan, ja, die melodie, het is gewoon een goed nummer. Volgens mij was hij 1975 en ik was een jaar of 12, 13. Helemaal goed. Hij moet er echt bij.

0: Team bezorgt mij rode koontjes. Ze zegt, nee Lisanne, je zegt dat helemaal fout. Het is een plaatje dat en niet een plaatje die daar staat. Ja, de meeste mensen vinden dit misschien vervelend als iemand ze corrigeert. Ik daarentegen ben er alleen maar blij mee. Want anders blijf je het ook gewoon fout zeggen. Dus dankjewel Kim, ik zal erop letten. Nederlandse taal is belangrijk. Moeten we ook niet een beetje wegseponeren. Ruud beluistert de top 3000 lekker in de auto. Hij is onderweg naar de tattoo-conventie in Amsterdam. Alle hits luisteren tijdens tatoeëren. Lekker. Kijk uit dat je niet te hard gaat bij een platen dat er in één keer zo'n streep in zit. En Johan komt met een zoetsappig appje. Ja, en ik zou Lisanne niet zijn als ik het ook niet zo aan jou laat horen. Ik vind dat toch een beetje cute. Katina and the Waves, Walking on Sunshine, vind je op nummer 298. En ook daar vinden wij Johan.
1: Goedemorgen. Lekker genieten van een mooie muziek. Schitterend. Normaal werk ik altijd samen met mijn schatje. Ik weet dat we nu op andere plaatsen staan, maar ik weet dat we samen naar deze mooie muziek luisteren van Veronica. Dankjewel daarvoor. Schatje, ik hou van jou.

Joas Wiersema app. The Hollies, geschreven door Graham Goldman van 10cc en Busstop, stond onder andere in het lijstje van Dick van Gestel en Herman van Gaal. Over 4 minuten gaan we door met de lijst der lijsten en hoor je deze van de Canals.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome... New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Veronica Weerbericht.
14: Vandaag schijnt af en toe de zon met een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. En ze zeggen dat dit het laatste weekend is dat we de zon nog een beetje gaan zien. Een beetje nazomeren, dus geniet ervan. Morgen is het zonniger en warmer met lokaal 24 graden.
15: Lisanne Bronckhorst.
14: Dat ben ik. Een hele goede morgen. De Connells zijn hier.
15: Dit is Veronica. Nummer 2096.

0: En die energie is volbar op de radio. Boney M en Daddy Cole ontstond daarom ook in het lijstje van Fabian, Bianca, Davy, Wim, Peter, Dennis en heel veel meer. We gaan door naar nummertje.
1: Nummer 2094.
0: En daar vinden we Survivor Burning Heart. Eentje die zeker plaats moet hebben in de top 3000. Dat is waar je naar luistert. De beste lijst in lijsten. Het is Veronica.

0: altijd een beetje als een zomerliefde vertaald in de muziek. The Cardigans en Lawful. Vond je terug op 291 in de top 3000 aller tijden. Het is zo aan de beurt aan King. Wordt toch vaak een beetje gezien als een one-hit wonder. Ik moet ook zeggen, ik ken ook verder niet heel veel andere platen van King. Dus ja, wat dat betreft klopt dat ook wel een beetje. Zo direct Love and Pride. Overigens de enige notering in de lijst die we hebben. En daarvoor zeg ik dankjewel, want het is echt een heel lekker plaatje. Olaf Roeleveld, Sjoerd Michielsen, Wouter Lastrager en nog vele anderen die hebben gestemd op deze Love and Pride.
1: Nummer 2092.

0: Love and Pride. We moeten vaak naar de tandarts. Althans, ik heb gisteren weer een hele zak kruidnoten helemaal weggevreten. Was de eerste en het zal zeker niet de laatste zijn. Ja, ik kan het niet verstaan, al dat lekkers van de Sint. Ik ben benieuwd hoe jouw gebit is. Ik weet zeker dat je het na het horen van de volgende plaat die ik ga draaien, dat je sowieso even een rondje langs de tandarts moet. Het is een pareltje, maar wel heel slecht voor je gebit. Dankjewel Joost, Harmen en Angela. Ik heb klaarstaan voor jou.
1: Nummer 2001.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is.
1: Case after case unsolved.
0: Moet je de regels overtreden.
2: And I saw fucking heads around and I cracked the case.
0: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven. Albert Heijn.

0: heel voordelig.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Get ready for the OG.
7: Y'all bitches sound a little like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Schat?
15: Mm-hmm.
14: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
15: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken. Met

0: dus doet. Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
8: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Maurice Verschuren.
2: Ook als je niet danst, het moet toch met deze plaat. En je kan anders gewoon met je handen dansen, zoals Donald Trump altijd doet, weet je. Want dan kom je er, tegenwoordig kom je daar gewoon wel mee weg. Mando Jao op nummer 2089. En daarvoor Ashford & Simpson en Solid.
3: Heerlijk, deze stond in mijn stemlijstje. Wij genieten.
2: Dat zei Joyce via de gratis Radio Veronica app. Ik ben vooral benieuwd als je aan het luisteren bent en je bent aan het genieten. Waar heb je op gestemd? En waar luister je? En wat vind je ervan? Weet je, ik vind dat leuk als je even een berichtje inspreekt. Ik heb sowieso de favoriete plaat van Harry. En Harry stemde, en dat vind ik grappig, op Harry Nilsson. What's in a name? Everybody's Talking komt eraan. Michael Jackson vinden wij zo meteen ook in de Radio Veronica Top 3000. En dit is ook een te gekke plaat. Nummer 2088 is voor de Steve Miller Band. Dit is Fly Like an Eagle in jouw top 3000 op Radio Veronica. Daar gaan we in.

toen Michael Jackson nog leefde, wilde hij eigenlijk niet samenwerken met Justin Timberlake. Als iets van talk to the hand, because the head ain't listening. En toch, postuum kwam dit duet uit Justin Timberlake en Michael Jackson en een hele mooie van Leon van der Horst die stemde. Die zegt, het nummer van mij en mijn vrouw gedraaid met onze bruiloft. En de tekst is ook op ons van toepassing. Prachtig. Stefanie ter Horst heeft ook een beetje zo'n verhaal. Ons lied bij het uitlopen van het kerkje op Schokland na het ja-woord. Oh. A, een mooie locatie en B, een hele mooie plaat erachter. Prachtig. Michael Jackson en Justin Timberlake, nummer 2087 in de top 3000. Love never felt so good. Dit is Harry Nilsson op 2086.

0: Onlangs nog in ons land, op Spoorpark Live. Duran Duran, Is There Something I Should Know? En Harry Schot, die zegt, ik stemde op naamgenoot Harry Nilsson. Everybody's Talking uit de film Midnight Cowboy 1969. Ik heb de film denk ik wel 100 keer gezien. Zometeen meer top 3000, meer filmmateriaal ook. Frankie Valli komt eraan met Grease.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels... maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Veronica weerbericht.
7: Af en toe zon, in het noorden en noordoosten wel wat buien. Het is 19 graden ongeveer. Vanavond en vannacht is het helder, weinig wind. Het is 9 tot 14 graden vannacht. Morgen dan hebben we een zonnige dag. Het is iets warmer dan vandaag, 21 graden. En dinsdag wordt het nog iets warmer. En daarna gaat de regen weer de overhand hebben.
8: Maurice Verschuren.
2: De top 3000. Dit is Veronica.
8: Nummer 2.

0: Quite So Strong, Levy Seifer bij Radio Veronica in de top 3000. Jolanda Verton, Elian van Swieten en Arjen Nieuwenhuis zijn onder andere mensen die dit in hun stemlijstje hebben. Als je hebt gestemd, ze komen vast wel voorbij, hè, je favorieten. Je kan de hele lijst natuurlijk checken op radioveronica.nl. Als je niet gestemd hebt, geen probleem, geniet gewoon even lekker mee van de top 3000. Een van de mensen die gestemd heeft op de track die wij nu vinden op 2082 is Rob Kelderman. En hij zei het volgende.
1: Ik heb gestemd op Bon Jovi met Keep the Faith. Ik heb ze live gezien in de Kuip in 1993. Keep the Faith. Een hele mooie tour. En het was altijd een herinnering. Dat is altijd een herinnering die is gebleven.
2: Nummer

ijskoud. Ik heb dat gevoel nu al, weet je wel. Het is nog niet eens, de zomer is nog niet eens afgelopen. Ik ken mensen die vinden het geweldig. De herfst begint weer, yes, maar... voor sommigen is het nu al gewoon, voelt het al van nee. We willen geen afscheid nemen. Nielsen hoorde je op 2080, daarvoor Jealous Guy, John Lennon, nummer 2081. Je bent er live bij, dit is de Radio Veronica Top 3000... met de beste muziek aller tijden. En onder andere straks nog Glenn Frey, The Heat Is On. En deze, ja, die is wel een beetje speciaal. Het is nummer 2079, Jerry Lee Lewis.

0: fire.
1: Great balls of fire.

0: love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might,
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Yes!

0: Zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel, die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Maurice Verschuren.
3: En die draaide op nummer 2077. Het prachtige Mercy, Mercy Me van Marvin Gaye. Waanzinnig. Glenn Frey ook nog, de Herenzon op 2078. Welkom, goed dat je erbij bent. Je vrienden van Radio Veronica draaien de 3000 beste tracks aller tijden. Door jou bepaald onder andere. Via radioveronica.nl. Ik had het vorige uur Michael Jackson en Justin Timberlake. En er waren twee stemmers die dat op hun bruiloft hadden. En ik kreeg een heel leuk appje binnen van Karin zojuist. En die zei het volgende.
4: Hey Maurice, goedemorgen. Ik hoorde het net al van een aantal mensen die getrouwd zijn. Maar muziek doet het heel goed op huwelijken. Ik heb zometeen om 11:45 een bruidspaar. En zij hebben voor 3 nummers gekozen. En ik denk zeker te weten dat ze wel in de top 3000 staan. Mag het nog niet verklappen. Misschien straks als ze getrouwd zijn. Dan hoor je het van me. Werk ze nog. Ik ga ook zo aan het werk. En de zon schijnt hier. En dat is fijn.
3: Karin, maak er een onvergetelijke dag van voor dat bruidspaar. Maar zo aan jou te horen is dat aan jou wel besteed. Ik krijg ook nog een stemmer van Stefanie Helmerhorst. Die zegt heerlijk om mee te brullen op

Zo mooi dit, hè? John Mayer en Dreaming with a Broken Heart. Op nummer 2075 in de Radio Veronica Top 3000. En daarvoor inderdaad goed om mee te blaren. No Doubt and Just a Girl. Je kan de hele lijst checken op radioveronica.nl. Ik krijg ook veel leuke appjes binnen van mensen die lekker aan het genieten zijn. Laat vooral even weten waar je aan het luisteren bent. Dat vind ik leuk.

over een paar weken live zien. Het leuke is inderdaad, Paul Carrack komt naar Nederland voor een aantal shows waar hij alle grote hits zal spelen. Dus ook de dingen van de bandjes waar hij in zat. Mike and the Mechanics en zo. Don't Shed a Tear horen we zometeen. Eerst nummer 2074. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 2073.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Ken jij de nieuwe volledig

0: direct een proefrit.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Veronica Weerbericht.
5: In het noorden nog wat buien, maar die verdwijnen. Het is vandaag een graad of 20. En de komende dagen loopt de temperatuur wat verder op. Morgen 24 graden. En maandag 25. Maar dat houdt niet lang stand, want dinsdag krijgen we alweer meer regen en buien.
6: Maurice Verschuren.
3: De top 3000.
5: Dit is Veronica. Regen en buien. Zet je schrap op.

0: 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nummer 2071 en daarvoor Fool's Gold van de Stone Roses. En Jaco Casius die zegt daarbij het volgende. De Stone Roses was voor mij met hun gesampelde Run DMC beat van What It's All About de deur die openging om ook de alternatieve hoek van de muziek te gaan ontdekken. Of misschien sampelde Run DMC wel de Stone Roses, ach what the heck. Daar straks hadden we trouwens Paul Carrack, Don't Shed a Tear, die binnenkort naar Nederland komt voor een aantal concerten in oktober. En Jeannette die zegt daarbij het volgende. Paul Carrack, mijn dochter, zegt ze, was 5 of 6 jaar oud. Wij waren bij zijn concert in de Oosterpoort. Beer moest ook mee. Zij mocht op de plek zitten voor de geluidstechnicus. Vaak de beste plekken. Zong fonetisch mee en na de pauze kwam Paul Carrack naar mij toe of we, na het concert mee wilden richting de kleedkamer. Dus ja, mijn dochter is inmiddels 26 en ze heeft zijn handtekening nog altijd. Wauw, leuk. Nou, misschien kun jij binnenkort terug met je dochter. Hè? Dan kun je een nieuwe vragen. Geüpdaten. Dit is Radio Veronica met de top 3000, de beste muziek aller tijden. Hey, wie hoor je zo meteen op nummer 2069? Hij komt uit ons eigen land. Uit mijn provincie, jongen. Je hoort het zo meteen. Ook Simply Red is onderweg en dit is 2070. George Harrison.

Radio Veronica met de top 3000 en Simply Red. Money's the Tide to Mansion op 2068. Daarvoor Frans Bauer en Ingrid zegt, haha, leuk is deze. Een van de weinige Hollandse slagers die mogen. En Alain zegt, de enige echte Frans Bauer op Radio Veronica. Met de Spaanse klanken van Heb je even voor mij? Wat wil je nog meer op de zaterdag? Jolanda, die hebt ook nog heerlijke muziek. Wij luisteren in de auto op weg naar Oostenrijk. Zo is de file veel minder erg. En Hendrik, die schrijft vanuit Horen. Hey Maurice, wij zitten hier lekker in de keuken. We zijn aan het verbouwen met het geluid van Radio Veronica over de herrie van de machines heen. Heel goed. Ik heb er nog twee voor je. Dit uur zometeen nog... Oh nee, wacht even. Zometeen nog Yazoo. Dit is eerst wel de laatste van dit uur. Jo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1+1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
21: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
22: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. Actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
17: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
25: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
26: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
26: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
28: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
29: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
31: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
32: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
33: Verschillende soorten nepnieuws.
31: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
33: Ik hou er niet meer bij.
34: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
36: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Verschuren.
1: 12 over 12, dit is hem. Ik krijg een appje binnen van iemand die zegt... fantastische lijst, die top 3000. Alsof er geen ranking in zit, alles is goed. Dank aan alle inzenders. En dat onderschrijf ik helemaal inderdaad. Jook, nog een appje. Mijn man en ik zijn lekker Radio Veronica aan het luisteren... in ons mooie vakantiehuis aan het Hardangerfjord in Noorwegen. Samen met onze hond Floyd, die inderdaad is vernoemd naar de band Pink Floyd... waar we allebei gek op zijn en mee zijn opgegroeid. Een heel fijn weekend en wij genieten nog even van de heerlijke muziek. Appje sturen doe je via de gratis Radio Veronica-app. En luisteren kan je ook via de app. Of gewoon in je auto of waar je ook bent. Je hoort ze hier voorbij komen, de 3000 beste tracks aller tijden. Met zometeen nog de Hughes Corporation, Rock the Boat. Madcon komt er ook aan met Don't Worry, die is ook heel fijn. Na Thorn, dit is Natalie en Brulia op 2064 bij Radio Veronica.

0: op nummer 2064. Nathalie en Brulia Thorns is altijd in de serie Neighbors, waar ik nooit een aflevering van gezien heb, maar misschien jij wel. Daar zat trouwens ook Kylie Minogue in, dus er is heel veel muzikaal talent vandaan gekomen. Het was een wereldwijde hit in 1997. Thorn, en dit was Rock the Boat van de Hughes Corporation op nummer 2063. Wat ontzettend leuk en fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Veronica, een appje komt binnen van Pia. Groetjes vanuit Zwitserland, ik woon al 10 jaar hier. Lucky you, Pia. Dat hoor je toch altijd. Maar wel, alles wel heel duur, hè? Ja, heel duur. Maar ik luister dus altijd naar Radio Veronica. En dat snap ik ook, want die Zwitserse radio, daar is helemaal geen zak aan. En nu geniet ik van de top 3000, heerlijk. Leuk dat je erbij bent, Pia. Dat kan je ook doen, hè? Overal waar je bent ter wereld. Gewoon luisteren via de gratis Radio Veronica-app. Voor jou op nummer 2062, Madcon en Ray Dalto.
1: Nummer 2062.

0: Nummer 2061 in de Radio Veronica Top 3000. Wow, wow, wow. Do you wanna hold me? Met Connor Ray Dalto hadden we ook nog Don't Worry. En daarstraks draaiden we Thorn van Nathalie Imbruglia. En ik zei, die zat in de serie Neighbors. En Ralf, die zegt nog het volgende daarover.
1: Mijn moeder was helemaal gek van Neighbors. We werden er helemaal geluid van. Het hele huis moest stil. Kutvliegtuigen. Ossies. Slangen. Al het gelul.
0: Ja, als iemand zijn serie heel graag wil zien, dan moet iedereen stil zijn. Dat begrijp ik wel, ja. Dit is Radio Veronica. Je bent erbij, de top 3000. Met zometeen Mr. Mister en Robbie Williams. Komt er ook aan binnen nu en een paar minuten.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag een mix van zon en wolken. De komende dagen loopt de temperatuur verder op. Morgen is het 24 graden. Maandag nog iets warmer, 25. Lang houdt het zomerse of nazomer weer niet stand, want vanaf dinsdag minder warm en weer kans op regen.
15: Maurice Verschuren.
16: De top 3000. Dit is Veronica.
15: Nummer 2061.

0: Carry van Mr. Mister. Onder andere opgestemd door Jonathan van Diermen en Joris van Kaam. En daarvoor hoorde je Robbie Williams met Millennium. 2060, en misschien hoorde jij het in je hoofd ook. Dit themaatje dat Robbie Williams gebruikte is van John Barry. Komt uit de James Bond film You Only Live Twice. En ook in Her Majesty's Secret Service zat het in Diamonds Are Forever. Ik ben zelf een enorme Bond-fan. Ik heb ze allemaal op DVD. En een paar jaar geleden heb ik in één maand, toen had ik even niet zoveel werk, heb ik ze allemaal gekeken. Ah, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Het is de Radio Veronica Top 3000 met een legende nu op nummer 2058. Elton John, en Alice die heeft het volgende daarbij verteld.
1: Hey Radio Veronica, met Alice. Mijn stem voor de Top 3000 is onder andere uitgegaan naar Don't Let the Sun Go Down on Me. Iedere keer als ik dat hoor, krijg ik nog steeds jeugdsentiment. Dat zit er nog steeds helemaal in. Elton John.
2: Nummer 2058.

Jordi in het veld stemde hier onder andere op Rihanna en Calvin Harris. Ik had het daar straks even over die sample uit Robbie Williams' Millennium, You Only Live Twice. En ik krijg een appje binnen van, even kijken, Marion die zegt, hey, wat leuk dat muziekje tijdens het praten. Volgens mijn dochter is het Travis Garland met Anybody. En dat is deze track, maar daar zit het ook in, inderdaad. Maar het is natuurlijk al ouder en het zit volgens mij in onderhand honderden platen. Dit is Radio Veronica. Samen delen wij inderdaad, zoals je hoort, de liefde voor muziek. Het is de Radio Veronica Top 3000. Elton John hadden we ook nog, Don't Let the Sun Go Down on Me. Hij geeft 2 en 3 oktober 2 speciale afscheidsconcerten in Mexico City. Latijns-Amerika werd tijdens de afscheidstour overgeslagen door de pandemie. En hij gaat die schade nu gewoon inhalen, die man. Dat is ongelooflijk.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
14: Coco.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
18: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Mama!
23: Bij Transavia weten we... aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
24: Mama, een kleurplaat!
23: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Nog 309.000.
26: Oké. Elektrisch en garantie?
27: 7 sturen.
26: Alcantara bekleding. En,
28: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
29: Kijk eens, gevonden.
28: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Mama!
26: Kijk nou, je zit naast papa.
23: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
30: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
32: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
33: Get ready for the OG.
34: All y'all bitches are looking like me.
35: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
36: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
37: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
38: Nu al zin in zaterdag.
37: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
36: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Jacqueline Kroon die zegt bij dat nummer... Top Gun met Tom Cruise. Wie was er niet verliefd? Ja, en voor de mensen die de laatste jaren ook de nieuwe Top Gun films gezien hebben... en die Tom Cruise nog wel eens volgen... die man die is niet veranderd. Dus dat is ook een beetje... Misschien is het Scientology geloof, ik weet het niet. Het zijn natuurlijk wel de prikjes, ik zeg altijd. Je kan altijd goede injectables gebruiken. Dan blijf je er goed jong uitzien, maar... God, die Tom Cruise die is weinig veranderd, hè? Dit is hem, de lijst...

0: Je luistert naar de top 3000.
1: Ieder nummer is een hitje. Ieder nummer is bijzonder.
2: Bij Radio Veronica.
3: Iron Lion, Zion, Bob Marley. Deze track kwam ineens bovendrijven in 1992. Ze hebben het gevonden op een oud bandje. En werd een mega hit, daarom ook in de top 3000. 2 jaar geleden overleed ineens Shifty Shellshock. Oftewel Shifty. Slide Alongside was een solo hit van hem. Maar hij was het ook de zanger van Crazy Town. Waarom overleed hij op 49-jarige leeftijd? Het trieste verhaal is coke, fentanyl, methamfetamine en dan al die dingen bij elkaar. Triest. Het is een track waarop is gestemd onder andere door Sebastiaan van P.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
9: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Veronica Weerbericht.
5: Vandaag op de meeste plekken een mix van zon en wolken, 19 tot 21 graden. De komende dagen wordt het steeds iets warmer, morgen zelfs 24 graden... en maandag zomerse temperaturen rond de 25, dus geniet er even lekker van. Lang houdt het niet stand, want vanaf dinsdag wordt het minder warm... en neemt de kans op regen toe.
6: Maurice Verschuren.
7: De top 3000. Dit is weer...
5: Ik ben er trots op dat je erbij bent. Dit is Radio Veronica en jouw top 3000. Zometeen onder andere Douwe Bob en de Eagles en Sly Fox.

0: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2048.
1: Hi guys, Douwebop hier. Je luistert naar Radio Veronica. Ik hou van jullie. Kusjes.

het aan mij vraagt, vind ik dit ook wel een van de lekkerste eigenlijk van Douwe Bob. Of moet ik zeggen Douwe Bob? Mark Brunsman stemde er onder andere op en Jaap Schep. En waarom zeg ik Douwe Bob? Nou, Douwe Bob, zo wordt hij genoemd door de Amerikaanse countryheld Zac Brown. De Zac Brown Band. Je moet maar eens opzoeken, te gekke muziek. Die hebben Douwe Bob ontdekt eigenlijk. En hij is daar ook geweest, met ze op het podium geweest. En het mooie is, als een Amerikaanse gast als Zac Brown jou goed vindt, dan ben je gewoon goed. Dat is duidelijk. En er zal waarschijnlijk wel wat uitkomen. Want er zijn gesprekken en wie weet zit er een kleine carrière in de VS. Het zou mooi zijn voor Douwe Bob. Onze vriend. Slow Down op nummer 2048. En dit zijn de Eagles op 2047 met Heartache Tonight.

0: Top 3000
1: bij Radio Veronica.
0: Nummer 2045.

0: 2000.
1: Maurice, als ik deze plaat hoor, moet ik altijd denken aan onze staptijd. En dat kan wel kloppen, zegt Leslie, want dit is eigenlijk een plaat die gaat over drinken. I get knocked down and I get up again. Chumbawamba, tap tamping. Bij Radio Veronica, ik heb zelf die herinnering ook. Het was jaren 90, ik ging veel op stap. En waar ging ik dan op stap? Ik ben opgegroeid in het centrum van Tilburg. En ik ging naar Café Bolle. En dat is een café waar Guus Meeuwis, die we nu gaan horen, de videoclip heeft opgenomen van Het is de Nacht. Guus woonde eigenlijk schuin tegenover mij. Ik woonde op de heuvel, eigenlijk midden in het centrum. En hij woonde daar ongeveer zo schuin tegenover. Met zijn broer. Dus ik heb wel iets met eigenlijk de brug van Chop Chomp, Tap Tamping, naar deze plaat. Want ook, er werd veelvuldig gedronken hoor, in Café Bolle, kan ik je melden.

0: bij Radio Veronica. Meer top 3000. Zometeen draait Dennis Hoebeen na tweeën Sting. If I ever lose my faith in you. Veronica.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is.
6: Case after case unsolved.
5: Moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint.
12: Boost yourself.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
17: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: go.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak... is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië... een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd... Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog... met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag.
7: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 26 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld. Daar doe je er 15 minuten langer over. A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen 17. En de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Benelux-tunnel en de Keteltunnel 16 minuten vertraging. A15 dan Nijmegen-Gorkum tussen Leerdam en Arkel 11. En de laatste, dus de A27, Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. Een vertraging van bijna een kwartier. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
17: Coco.
16: Tululu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
18: 18 plus, speel bewust.
0: Ja.
11: Echt serieus?
0: 7777.
11: Oh, wat een geld.
17: 50.000. Godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
21: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: vertrouwen in jezelf of in je omgeving. Of misschien zelfs in de wereld een beetje kwijtraken. Maar dan is er gelukkig altijd die ene persoon die er voor je is. Zolang ik mijn geloof in jou maar niet verlies, komt het allemaal goed. Al dus Sting, If I Ever Lose My Faith in You.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Dennis Hoebe.
0: Ja, goedemiddag. Nummer 2043 was dat. Sting, die natuurlijk in de 80's zo succesvol was met zijn band The Police. Maar duidelijk niet zien dat hij het ook solo kon met de vele hits die hij gemaakt heeft. Deze kwam uit de 90's. If I Ever Lose My Faith in You is door heel veel mensen opgestemd. Onder andere door Martijn en ook Karin. Zij wilden hem allemaal heel graag in de top 3000 krijgen. En dat is gelukt dankzij hun stemlijstjes. En misschien ook wel dankzij jouw stemlijstje. Want zo is deze lijst samengesteld. De top 3000 van Radio Veronica. Dankzij al die geweldige stemlijstjes die zijn binnengekomen is er een super, super mooie lijst uitgekomen. En we zijn eigenlijk pas net begonnen, hè, afgelopen maandag. We gaan door tot 18 september. Dus dat betekent nog een heerlijke paar weken genieten van de allerbeste muziek ooit gemaakt. En laat vooral even van je horen, hè, via de Radio Veronica app. Je bent van harte uitgenodigd als je een liedje hoort waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik wel wat mee, of daar wil ik wel wat over kwijt. Mooie herinnering aan, of misschien wel op gestemd. Laat het weten via de Radio Veronica app. En wie weet kun je dan even met de rest van Nederland delen dat dat jouw nummer is. En waarom natuurlijk. 2042 is een stukje slang, zoals sommige mensen wel eens zeggen, chips in plaats van shit. Ja, Johnny Guitar Watson, die deed dat in de 70's al. Hij bedoelde eigenlijk, als dingen een beetje tegenzitten, a real motherfucker. Maar hij zei, a real motherfucker.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 2040.

0: Roger Daltrey, Pete Townsend en de rest van The Who. Je hoorde nummer 2040, Who Are You, van The Who.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, en het grappige is, ondanks dat het liedje uit de 70's komt, hebben heel veel mensen er een Zero's-associatie mee. Het was namelijk In The Zero's, de titelsong van een van de populairste televisieprogramma's van dat moment. Het was een beetje net de tijd dat we begonnen te downloaden. En ja, veel mensen die downloaden de hele boxen of kochten de cd, de dvd-boxen en keken ze achter elkaar. Het begon, ja, het was eigenlijk een beetje het begin van het binge-kijken. Het was namelijk de titelsong van CSI. Ja, The Who and Who Are You. 2040 in de lijst en daarvoor op nummer 2041 Roxette en How Do You Do. De top 3000 bij Radio Veronica. Er komen veel reacties binnen van mensen die aan het genieten zijn. Karin bijvoorbeeld die zegt, de top 3000 is één grote ontdekkingstocht door Muziekland. Heerlijk. En René Boerman, vaste luisteraar, die zegt lekker die top 3000. Die top 3000 die is toppie. Daan, die is op dit moment onderweg. Hij zegt, ik zou eigenlijk boodschappen gaan doen, maar ik zit inmiddels al 3 kwartier in de auto op de oprit. Deze lijst die werkt toch al goed als een excuus om niet naar binnen te gaan. En Nienke die is een dagje vrij, lekker kleding aan het uitzoeken op zolder. En de radio staat erbij aan. En dat is precies de goede combinatie. Opruimen en muziek. Heerlijk. Blijf lekker genieten. En berichtjes sturen via de Radio Veronica. Wat doe jij terwijl je luistert naar de top 3000 bij Veronica? Zometeen Brian Ferry, eerst 2039. Robin Thicke, Blurred Line.

0: 38. En Clarice zit te genieten.
1: Wat heerlijk om deze plaat weer eens te horen. Heerlijk romantisch. Nu nog een kaarsje aan en we zijn helemaal happy. Groetjes, Clarice.
0: Ja, groetjes terug. En romantisch is het zeker, laten we eerlijk zijn. Daar had Brian Ferry samen met zijn band Roxy Music toch een behoorlijk abonnement op. Liedjes schrijven waar je een warm gevoel van binnen van kreeg. En dit is daar zeker eentje uit die categorie. 2038 dus in de top 3000 bij Radio Veronica. Wil je meelezen, wil je zien wat er allemaal al geweest is en wat er nog aankomt? Kun je gewoon doen via radioveronica.nl. Maar het leukste is natuurlijk om lekker met de DJ's van Radio Veronica af te tellen tot aan de nummer 1. Wat ik je wel kan vertellen is dat er zometeen een track aankomt van een van Nederlands populairste bands uit de 80's. Ze komen binnenkort zelfs met een nieuw album uit. En dat is bijzonder, want de zanger leeft niet meer. Welke band het is en welk liedje erbij hoort, hoor je zo meteen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Veronica Weerbericht.
7: 3:06. Het weekend van Veronica in volle gang. Bijna overal bewolking, maar op steeds meer plekken breekt de zon door. Alleen in het noorden van het land kan er lokaal nog een bui vallen. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond bijna overal opklaringen. En morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt het 21 tot 24 graden. En vanaf maandag wordt het zelfs zomers warm. Goeie vooruitzichten. Behalve dan dat we allemaal moeten werken natuurlijk. Het Radio Veronica verkeer dan van Flitsmeister. 24 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. Dat doe je er 14 minuten langer over. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoffbrug 9. En de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Pernis en de Keteltunnel 25 minuten. De laatste is de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Houtensebrug en Hagestein. Daar is de afrit dicht en doe je er 13 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: Dennis Hoebe.
8: Dit is Veronica.
6: De top 3000.

2036, David Bowie, de Jean Genie. En de muziek van David Bowie is zo belangrijk in heel veel mensenlevens dat het een soundtrack is geweest, bijvoorbeeld tijdens sollicitaties voorbereiden, tijdens het huiswerk maken, tijdens misschien wel het verwekken van een kind. Het kan allemaal op de muziek van David Bowie. Vandaag

Ladies met Feels Like Heaven, nummer 2034 in de top 3000 bij Radio Veronica. Karen die gaat er hartstikke lekker op. Die zegt, oh wat een heerlijk liedje. Zit weer helemaal in mijn studententijd. Outcast hoorde je daarvoor. Miss Jackson, 2035 brengt ons bij 2033. Mr. Slowhand, een van de beste gitaristen ter wereld. Zo wordt hij gezien. Zijn naam Eric Clapton. Zijn hit Lay Down Sally.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen twee Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer.
21: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar doe je er 13 minuten langer over. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Deil en Waardenburg 9. En de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Staat een auto met pech daar. Vertraging is 12 minuten. De laatste is de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Houtense Brug en Hagestein. Oprit dicht, afrit ook. 10 minuten vertraging daar.
22: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: boek direct een proefrit.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: de top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Dennis Hoebe.
2: Ja, goedemiddag. 2032 is de notering voor deze Tom Brown, Funkin' for Jamaica. En dat denk je natuurlijk. Leuk dat hij een eerbetoon heeft gemaakt voor dat geweldige land waar ze reggae hebben uitgevonden, waar zo heerlijk gerelaxed wordt. Blijkt niks van te kloppen, want Jamaica is ook een wijk in Queens in New York City. Daar komt deze Tom Brown vandaan en hij wilde graag een eerbetoon aan zijn wijk maken. En dat deed hij door deze track te maken. Wat een supergoeie plaat nog steeds. En ja, veel stemmen binnen voor dat nummer ook. Daarom heeft hij deze positie weten te bereiken. 2032 dus in de top 3000 bij Radio Veronica. En dat allemaal terwijl Ruben Smit gewoon lekker in de sportschool staat. Hij zegt koptelefoon op. Veronica aan bij de balie. Veel leuker dan die standaard sportschoolmuziek. En Lisa, die is op dit moment bezig om het fotoboek van haar vakantie te maken. Waar ze samen met haar vriend enorm van genoten heeft. De radio staat aan en er wordt genoten van de muziek ook. Ja, en zo ben ik ook enorm benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Terwijl je luistert naar de top 3000, laat het weten via de Radio Veronica app.

Freddie Mercury, eind jaren 80 hebben we het over. Vooral om hem even een beetje een stukje mee te zingen. En als hij er toch was, kon hij meteen wel eventjes een totale versie inzingen. En zo konden ze ervoor zorgen dat er 4 jaar na het overlijden van Queen alsnog een nieuwe single van de band kwam. Heaven for Everyone op nummer 2030. En dit is Cool in the Game 2029.

28 in de top 3000 bij Radio Veronica. En ik krijg een berichtje binnen van Esther, die zegt... Dennis, zoals je ziet, ligt bij ons de kamer, achterkamer en de hal in de revisie. We hebben dit jaar onze vakantie opgeofferd voor een laatste grote verbouwing. Muziek van Veronica maakt al dit werk draaglijk. Veel van de muziek komt uit de tijd dat ik zelf achter de bar stond. Dus heerlijk, wens je veel plezier met het draaien. Dankjewel en jullie heel veel succes natuurlijk met de grote verbouwing. Daar komt nogal wat bij kijken. En de muziek is inderdaad een goede soundtrack. Wat dacht je van nummer 2027?

0: Tegenwoordig slijt hij zijn dagen vooral met golven. Maar in de Zeros was Tom Chaplin de zanger van een van de populairste bands van dat moment. Ze hadden veel hits, Keen. En dit is een van die hits, genoteerd op nummer 2027. En Stefanie die zegt, wat fijn dat hij in de lijst terecht is gekomen. Ik zit te genieten. De radio staat net iets te hard aan. En ik blijf erbij tot het einde van de lijst. Nou, Stefanie, blijf dat vooral doen. Want zometeen krijg je onder andere Mike and the Mechanics van me. En ook George McRae staat klaar op nummer 2026, Rock Your Baby. En laat intussen even weten wat jij aan het doen bent, terwijl je luistert naar de top 3000.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
2: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 sturen. Oh,
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
16: Veronica weerbericht.
0: Zaterdagmiddag 4:05, vrijwel overal droog. Geregeld zon, temperaturen rond 20 graden. Vanavond opklaringen, maar wel wat bewolking. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft het droog, wordt het maximaal 24 graden in het zuiden en 21 in het noorden van het land. En vanaf maandag zomerse temperaturen. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er nog 16 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 9 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug door een auto met pech daar 10. En de laatste de A27 Utrecht-Gorkum tussen de Houtense Brug en Hagenstein. Oprit en afrit dicht. Vertraging daar 9 minuten.
17: Dennis Hoebe. De top 3000 op Radio Veronica, nummer 2026.

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2025.

0: Mark zegt via de Radio Veronica app. Misschien wel een van de meest onderschatte zangers van de muziekscene. Paul Carrack is inderdaad de zanger bij Mike and the Mechanics. In ieder geval bij dit nummer Silent Running. Can you hear me running? Nummer 2025 in de top 3000 van Radio Veronica. Daarvoor een heerlijk romantisch liedje van George McRae met een beetje zomerse warmte erin verwerkt. Rock Your Baby stond op nummer 226. Meelezen kan via radioveronica.nl. We zijn nog lang niet klaar met de top 3000. Er komen namelijk nog 2024 liedjes. En een van die liedjes die komt van de band Mr. Big.
1: Dennis Roubé.
2: De top 3000.
1: Nummer 2024.

het zou je maar gezegd worden, you're an embarrassment. Maar ja, artiesten die hebben nou eenmaal de neiging om dingen van zich af te schrijven. En ik denk niet dat er een grotere middelvinger te bedenken is dan dat je je frustraties over iemand uit en dat het ook nog een dikke wereldhit wordt. Madness op 2023, You're an Embarrassment. En 2024 was gereserveerd voor Mr. Big to be with you. Het is tijd voor een stukje romantiek. James Morrison, 2022.

beste muziek aller tijden. Hoor je in de Radio Veronica Top 3000. Veronica. Nummer 2021. Oh.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it! Voor die

0: 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer.
8: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld doe je er 7 minuten langer over. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 8 minuten. En de laatste, de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 7 minuten langer over. Sterk dat je vaststaat.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
20: I believe in justice.
19: Als het systeem corrupt is,
20: case after case unsolved,
19: moet je de regels overtreden.
21: I knock some fucking heads around and I crack the case.
19: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
18: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk.
5: En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: lekker. Hard aangezet. All I Wanna Do Is Make Love To You 2020. Hard hoorde je.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Dennis Hoebe.
0: Ja, goedemiddag. De 3000 beste nummers ooit gemaakt. Samengesteld door jou. En wil je meelezen? Wil je precies weten wat er al voorbij is gekomen? En nog misschien wel belangrijker, wat er allemaal nog aankomt? Kijk dan even op radioveronica.nl, daar vind je namelijk de hele lijst. Maar ik blijf het zeggen, het leukste is natuurlijk om lekker samen met de DJ's van Veronica af te tellen tot aan dat nummer 1 moment. Dat is 18 september, duurt nog even. Dus geniet intussen. En dat zijn heel veel mensen ook aan het doen als ik zo naar de app kijk. Marcel Koopman, die zit heerlijk de top 3000 te luisteren vanaf het strand in Gran Canaria. Lekker Marcel, geniet ervan. En even kijken, Mark en Ria die zitten in Griekenland te luisteren. Hebben een fotootje erbij gestuurd. En ik zie dat er sowieso heel veel mensen lekker in het buitenland aan het genieten zijn. Ook van de top 3000 van Radio Veronica. Nou ja, als dat bij jou ook het geval is, laat het even weten.

top 3000 van Radio Veronica. Gereserveerd voor Everything But The Girl, de Todd Terry mix van Missing. En Kevin uit Alkmaar die zegt aan het zwerk in de winkel. Klant zegt net, zet maar wat harder. Kijk, dat zijn de goede klanten. En Eline die zegt, ik hoor het nummer Missing van Everything But The Girl. Moet totaal niet aan mijn ex denken. Echt totaal niet. En Bas uit Horen, die is een kast aan het bouwen zonder handleiding. Radio aan, schroef over, plank verkeerd om. Het gaat uitstekend, zegt hij. En dan krijg ik ook nog wat mensen binnen die ook vanuit het buitenland aan het luisteren zijn. Michelle bijvoorbeeld vanuit Thailand. Echt een hele mooie foto meegestuurd.

0: Grootste hit voor Tori Amos, Cornflake Girl op 2015. En het blijft natuurlijk een goed verhaal dat deze Tori Amos, ik geloof op haar 14e of haar 13e, eigenlijk probeerde de eerste stapjes te zetten in de entertainmentwereld. En dat ze mee mocht doen in een tv-commercial. En die tv-commercial die was voor Cornflakes. Ja, verwacht je niet. Zometeen gaat de top 3000 verder met de soundtrack van een James Bond film. En wat mij betreft een van de leukste James Bond films. De laatste met Roger Moore. Welke het is, hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Eee!
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
0: Weerbericht. Zaterdagmiddag 6:30. Het is vrijwel overal droog. Er is geregeld zon en temperaturen liggen rond 20 graden. Vanavond opklaringen met wel wat bewolking. En morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Het wordt maximaal 24 graden in het zuiden tot 21 in het noorden. En na zondag gaan de temperaturen weer omhoog. Wordt zelfs zomers, hoor ik hier wat zeggen. Nou, dat is lekker zeg. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 7 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 8. En de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Door een auto met pech daar 10 minuten vertraging. De laatste A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Hagenstein 6 minuten.
11: Dennis Hoebe. De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2014.

13, Bruno Mars en The Lazy Song. En hij was dit jaar natuurlijk nog in Nederland voor een serie concerten. Ik heb voor al die concerten in de wacht gestaan. En het is me niet gelukt om daar kaartjes voor te krijgen. Heb ik nog steeds, ja, steeds een beetje een slecht gevoel over. Maar gelukkig is er veel muziek die je kunt draaien van Bruno Mars. En hij zal vast nog wel een keer terugkomen. A View to a Kill hoorde je ook nog. Duran Duran op 2014. En Sophie die meldde zich en die zegt over Bruno Mars. Ja, dit liedje draaide ik altijd met mijn beste vriendin vlak voordat we gingen stappen. Ik zie de hele avond weer voor me, zelfs die afschuwelijke jas die ik toen droeg. En Pieter, die is op dit moment aan het werk op het tankstation, zegt vandaag al meerdere muzikale gesprekken gevoerd. Hartstikke leuk, top 3000 blijft aanstaan. En Tim, die is met zijn zoontje Lego aan het bouwen. En hij vraagt bij ieder nummer of ik het ken. Ja, jongen, papa kent heel veel muziek blijkbaar. Ja, genieten. En dat is wat iedereen op dit moment aan het doen is. Van de top 3000, aangeland bij nummer 2012. Daar staat muziek van Bad English. Dit is Time Stood Still bij Veronica.

Ja, Peter die zegt via de Radio Veronica app, als ik met mijn vrienden zit en ik begin weer eens over Jimi Hendrix, dan wordt er een beetje zo weggekeken van nee, niet weer Jimi Hendrix. Maar hij zegt, het belang van deze gitarist is zo groot, je zou het soms bijna vergeten. Dus ik probeer daar af en toe mensen een beetje aan te helpen herinneren. En vandaar dat hij hem ook in zijn stemlijstje heeft gezet. Crosstown Traffic staat op nummer 2011 in Veronica's top 3000. Nummer 2010 is gereserveerd voor de Commodores. En een eerbetoon aan hun overleden vrienden. Night Shift hoor je nu hier bij Veronica.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
16: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: de favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Loco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS.

0: €9,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5:00.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25.
5: Ja, zomerse temperatuur onderweg, dat is lekker. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 8 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Beest en Everdingen doe je er 7 minuten langer over. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Rijzenhout. Ongeluk gebeurt, 23 minuten vertraging, sterkte daar. En de laatste, de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Door een auto met pech, 10 minuten vertraging.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Is Radio Veronica. De top 3000.
8: Dit is Veronica.
7: Nummer 2009.

0: Wat zou een top 3000 zijn zonder een van de Beatles erin, zegt Martin via de radio. Veronica, John Lennon mag niet ontbreken. En doe dat gelukkig ook niet. 2008, Instant Karma.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
2: DJ
1: Dennis Hoebe.
0: Ja, goedemiddag. Zet me inderdaad aan denken, Martin. Stel je voor dat de Beatles nooit hadden bestaan. Dat ze niet in zo'n lijst als deze terecht zouden zijn gekomen. Zou toch echt bijzonder zijn. Als je trouwens wil weten hoe de lijst eruit ziet, wat je gemist hebt en wat er allemaal nog aankomt, dan kun je terecht op radioveronica.nl. Daar vind je namelijk de hele lijst. Maar blijf lekker luisteren en laat je gewoon verrassen door de muziek, zou mijn advies zijn. John Farr hoorde je op 2009. Back to the 80s, St. Elmo's Fire. En vaste luisteraars van het weekend van Radio Veronica, die weten, normaal gesproken is het 80s weekend. En ook in de top 3000 ontbreken deze 80s hits gelukkig niet. En daar ben ik persoonlijk ook best wel blij mee. Ja, laten we eerlijk zijn. Mark die meldt zich via de Radio Veronica app. Die zegt, ik zit gewoon op zaterdagmiddag achter mijn laptop nog wat dingen weg te werken. Maar niet bepaald een straf met deze muziek op de achtergrond. En Sanne die is aan het hobbyen, een oude kast aan het opknappen, schuren, lakken, radio aan. Dat ding staat al 2 weken half uit elkaar in de schuur. Dus vandaag proberen om hem maar eens even af te maken. En Nina uit Leiden die is momenteel foto's aan het uitzoeken voor een fotoboek. Slecht idee, zegt ze met hun lijst trouwens, want ik blijf bij iedere foto toch een beetje hangen. Steeds meer herinneringen aan het ophalen. En liedjes, die helpen me daar absoluut bij. Voor de rest zie ik ook nog, even kijken, wie is dit? Jacco, die is vanuit Amersfoort vertrokken om vanavond 6 McDonald's restaurants te gaan bevoorraden in Noord-Groningen. Mooi lekker, de hele avond de top 3000 aan, zegt hij. En dat zou ik zeker doen. En Niels, die zegt, hey Dennis, lekker onder het genot van Veronica wat modelletjes aan het schilderen. Heeft daar ook even een fotootje van gemaakt en meegezonden. En ik moet je zeggen, dat vind ik dus ook leuk. Dus laat even weten wat jij aan het doen bent terwijl je luistert naar de top 3000 bij Radio Veronica. 2006 komt eraan.
3: De Radio Veronica top 3000.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 2005.

typerende stemgeluid van Bob Dylan. De Radio Veronica Top 3000 gaat als een trein. Dat herinnert Richard zich ook nog. Want het was namelijk ooit het liedje

2006, That Was Yesterday. Herinneringen ophalen, dat is waar het om draait in deze lijst. Ja, we maken een mooie verzameling van de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. En dat zijn liedjes die teruggaan naar de jaren 60, zoals Bob Dylan. Of liedjes die net pas een jaar zijn uitgekomen, een jaar geleden. Het kan allemaal, want het is jouw lijst. En dankzij al die geweldige stemlijstjes die zijn binnengekomen, is deze lijst tot stand gekomen. En er wordt lekker geluisterd, gereageerd ook via de Radio Veronica. Rickert bijvoorbeeld, die zegt, geweldige lijst Veronica. Veronica-luisteraars hebben de beste muzieksmaak. Nou Rickert, dat was mij inderdaad ook al opgevallen. Manuel die is op dit moment lekker het plafond in de keuken aan het schilderen. Gaat zeker sneller met de top 3000 op de koptelefoon. Dank voor deze heerlijke muzikale ondersteuning. Groetjes van Manuel. Succes daarmee Manuel. Ziet er goed uit. Fotootje erbij gedaan. Vind ik altijd leuk. En hoe zou het zijn met de groep die niet heeft bestaan? Vraagt Marido zich af. Ik vind het cryptisch. Ik ben benieuwd wat je daar precies mee bedoelt. Maar meld je vooral eventjes als je daar nog een vervolgvraag op hebt. Ik heb heel veel zin om nog veel meer berichtjes te ontvangen van jou. Dus laat maar even weten.

0: er even hoger in het Nederlands om. En riep de hulp in van Henk en Henk van het goede doel. En als je het weet, dan hoor je ook duidelijk Henk Westbroek hier doorheen. Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroger op nummer 2004 in de top 3000 van Radio Veronica. Die zometeen verder gaat met een mooi liedje van Donna Summer. De laatste dans van de avond. En een duo dat elkaar niet meer kan luchten of zien, maar zoveel succes hebben gehad. En een van die successen wordt gevierd zometeen op 2003.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
15: Veronica Weerbericht.
16: Bijna 5:05. Het is er bijna overal droog. De zon schijnt geregeld. Het is een graadje of 20. Vanavond opklaringen en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Dat is best cool. Niet zo cool als de top 3000 natuurlijk, maar toch best cool. Morgen een mix van wolken en zon. Blijft het droog. Wordt het 21 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van het land. En maandag dan wordt het zomers warm. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Burgerveen en Rijzenhout. Ongeluk gebeurt daar. 45 minuten vertraging. Heel veel sterkte daar. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug door een auto met pech. 8 minuten. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht en doe je er 8 minuten langer over.
17: Dennis Hoebee. De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2003.

beste muziek aller tijden beleef je. In de Radio Veronica Top 3000. De Top 3000 op Radio Veronica. Nummer 2002.

Queen of Disco bij Veronica. Donna Summer op 2002 genoteerd. Een van haar noteringen moet ik erbij zeggen. Last Dance was dat. En Daryl Hall en John Oates hoorde je ook nog. Adult Education op 2003. Ze hebben ruzie voor het leven. Komen nooit meer bij elkaar. Maar hebben heel veel samen gemaakt. En een van die liedjes die hoorde je zojuist hier zo in de top 3000 bij Radio Veronica. Lotte die zegt, ik heb vandaag mijn laptop aangesloten op de televisie voor de lijst.

0: Radio Veronica's Top 3000.
1: Mm-hmm. Samengesteld door jou.
2: Veronica.
1: Nummer 1998.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
12: Ayanus bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
12: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25.
5: Dankjewel, René. Goedenavond allemaal, verkeersinformatie van Flitsmeister. Dit zijn de drie langste vertragingen op de A-wegen. A4 Den Haag Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Rijsenhout 38 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 8 minuten. En de weg is afgesloten op de A76. Geleen Keulen voor Duitsland uiteraard. 10 minuten extra reistijd. Blijf luisteren, zometeen gaan we verder met de top 3000.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
22: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
23: I believe in justice.
22: Als het systeem corrupt is,
23: case after case unsolved,
22: moet je de regels overtreden.
24: I knock some fucking heads around and I crack the case.
22: Met Mark Wahlberg, By Any Means, nu in de bioscoop.
25: Mama! Mama! Mama!
26: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
25: Mama, een kleurplaat.
26: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Mama!
28: Kijk nou, je zit naast papa.
26: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
29: 18 plus, speel bewust.
30: Ja? Echt serieus?
31: Zo.
30: Wat een geld!
32: 18.000, godverdikke me.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
34: Get ready for the OG.
35: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
36: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Dit is de top 3000 met onze 1996. Free and all right now.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Frank van der Lende.
0: Ah, dit is thuiskomen hoor. Goedenavond, het is 6:15. Daarvoor nog True van Spandau Ballet op 997. We zijn onder die 2000. De magische grens van de eerste 1000 liedjes die hebben we bereikt. Die laten we achter ons met z'n allen. En jij hebt de lijst samengesteld, hè? Laten we wel wezen. Al zijn wij er ontzettend blij mee. En ik moet zeggen dat ik hem ook heb samengesteld. Want ik heb een lijstje gemaakt, uiteraard. Ja, radioveronica.nl. Daar staat die hele lijst. Als je alvast wil spieken wat er allemaal voorbij komt. Ik ben benieuwd of zij het ook heeft gedaan. Ik ga heel eventjes bellen met Toos. Zij heeft namelijk gestemd op het liedje wat ik net heb gedraaid. En als je hebt gestemd, krijg je een bedankje. En dat is een hand van de presentator.
3: Met Toos.
0: Toos, je spreekt met Frank, Radio Veronica. Goedenavond.
3: Hoi.
0: Hey, jij bent iets heel anders aan het doen dan radio aan het luisteren.
3: Dat klopt.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Ik hang op de bank en kijk een filmpje.
0: Oh, wat heerlijk. Kijk je een filmpje op je telefoon of kijk je echt een speelfilm?
3: Ik kijk een speelfilm op de televisie.
0: Welke? Geef ons even een tip.
3: Wat ben ik aan het kijken?
0: Ja, of misschien is het verschrikkelijk en is het een
3: Hidden
0: afrader.
3: Hidden Figures ben ik aan het kijken.
0: Hidden Figures, oké. Okay. Aanrader of afrader?
3: Tot nu toe wel een aanrader.
0: Oké. Mag ik jou aanraden? Nou ja, eigenlijk niet, want hij is net afgelopen. Je hebt een plaatje, daar heb je op gestemd in de top 3000. Free All Right Now. En die kwam net voorbij en ik dacht, ik wil je even bedanken op de radio.
3: Nou, dankjewel.
0: Bij deze, alsjeblieft.
3: Ja, nou, tof.
0: Veel plezier met de film en zet hem straks weer aan, hè, die radio. Want tot 8 uur is sowieso nog de top 3000. En tot volgende week vrijdag knalt hij ook nog door, want we zijn net onder de 2000 uitgekomen.
3: Heerlijk, okay. Dankjewel.
0: Fijne zaterdagavond.
3: Fijne uitzending.
0: Doei.
3: Hoi.
0: Op de radio.
3: Nou, dankjewel.
0: Bij deze, alsjeblieft.
3: Ja, nou, tof.

hij niet zo vaak meer, hè? Maar wel een klassieker, Mr. Props en Waves. In die top 3000 op Radio Veronica staat hij op 1995. Wat een stem, lekker, 1994.

0: staat.
1: It's so easy.
0: Oi, oi, oi. Ik krijg zoveel leuke appjes en belletjes allemaal binnen. Even bellen met...
2: Frankje.
0: Frankje, goedenavond. Frankje, Radio Veronica.
2: Hoi.
0: Hi, appeltaartje bakken, een beetje de radio aan, zaterdagavond.
2: Nou,
0: meezingen, bijna 6:30. Ja, ja. Wat een fijn weekendmoment.
2: Heerlijk, hè?
0: Ja, hoe is het goed gegaan? Hoe maak je je appeltaart? Want hij is voor je zoon en die wordt 33, denk ik.
2: Daar lijkt het op, hè?
0: Ja, je stuurt een foto mee namelijk. Daar staat een hele grote driesel. Maar je gaat naar hem toe, hij komt

0: valentijnsjarig?
1: Ja, ik ga naar hem toe en ik kan niet aankomen zonder appeltaart.
0: En wat maakt moeders appeltaart dan zo goed voor hem?
1: Ja, dat is het geheim van de snit.
0: Nee, je gaat niet zeggen wat je geheim ingrediënt is.
1: Nee, er zit allemaal lekkers in en er is geen beter dan moeders appeltaart.
0: Dit is helemaal waar. Ik zit lekker te draaien, lekker veel disco. De Brothers Johnson loopt nu met Stamp, zometeen ook nog Kool & Shaker. Hush, de top 3000 draait ook voor jou tijdens het bakken. Geniet ervan.
1: Ik zit helemaal te genieten. Dankjewel, fijne avond, hè. Oké, hoi.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
13: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
14: Frank van der Lende.
15: De top 3000.
14: Nummer 1992.

0: Je kreeg disco. Earth, Wind & Fire, let's groove.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: top 3000?
0: 1991, ja. 1991, ik moest even opzoeken of het allemaal wel klopte. Daar stond die Earth, Wind & Fire voor de Skull & Shaker op 1992. Ja, voor het volgende liedje bel ik weer even iemand die gestemd heeft. Want ja, jullie, iedereen die nu luistert, maar vooral iedereen die gestemd heeft, die maakt deze lijst. Haar naam is Nelly, vind ik altijd leuk. En ik ga eens even kijken of ik een lijntje met haar kan leggen.
3: Nelly van Wissen.
0: Hallo, goeiedag. Nelly, je spreekt met Frank van Radio Veronica.
3: Hey.
0: Hallo, wat fijn dat ik daar even spreek. Zou jij voor mij die ene van Toto even willen aankondigen waarvoor je hebt gestemd in de top 3000? Want die ga ik nu draaien.
3: Wacht even hoor. Oh joh, met Georgie Porgy heb ik al gestemd.
0: Ja, Georgie Porgy. Ik vind het zo leuk als iemand anders dat uitspreekt altijd. Ik word daar zo gelukkig van.
3: Geweldig vind ik die.
0: Je hoort hem niet zo vaak op de radio. Volgens jou onterecht, want jij hebt hem in de top 3000 gestemd. Waarom is hij zo goed?
3: Ja, hij spreekt mij gewoon aan. Ik vind het gewoon een heel lekker nummer.
0: Ja.
3: Ja, dat is gewoon het gevoel wat je bij muziek soms krijgt.
0: Dat is het allerbelangrijkste gevoel wat je bij muziek moet hebben, vind ik.
3: Ja,
0: nou, Nelly, dank voor dit belly. En fijne zaterdagavond, want je was met totaal iets anders bezig.
3: Jazeker, maar dat maakt niet uit.
0: Zet hem hard, want hij is nu op de radio. Georgie Porgy.
3: Oké, goed zo. Doei. Dankjewel.

voor het stemmen op deze 1989. Daar stond hij. The Rolling Stones, Undercover of the Night. En dat ritme, dat zo strijkelt hij. Ja, dat vind ik echt te gek, jongen. Wat een fijne lijst, dank daarvoor. Het is de top 3000 op Radio Veronica. We zijn dus onder de 2000 gezakt. Ja. De liedjes die worden echt, nou, niet per se beter, maar wel bekender. En deze ken je uiteraard. 1988, prachtig jaar, geboortejaar zelfs voor mij. Dit

0: beste muziek aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1987.
2: I want you to want me.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de 2 piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
13: Dankjewel René. Ik hoop dat jij je hoofd er wel bij houdt. Tot zometeen knalt de lijst door met nummertje 1986. En welke is dat dan? Feest! George Baker komt eraan.
16: Ayanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
18: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en IAM's hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
21: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF, tegen kanker voor het leven.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
29: Smint.
30: Valt je iets op aan mij?
29: Nieuwe jas?
30: Nee.
29: Nieuwe schoenen?
30: Nee.
29: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
31: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Rick James of 1985.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Frank van der Lende.
0: Ja. Goedenavond iedereen. Het is lekker, hè, dit. 13 minuten over 7. Fijn dat je erbij bent. Krijg allemaal leuke appjes binnen van mensen die aan het genieten zijn. Ja, ik ook. Ja, het is heel... Ik maak natuurlijk maar 2 uur radio per week. En dan is zo'n lijst echt, jongen, finger-licking good. De hele week ook natuurlijk aangehad. Van ochtends tot 's avonds. En al die liedjes die voorbij komen. Je wordt er gelukkig van. Ik heb nog een leuk appje. Even kijken van René. Die zei, lekker vrolijk liedje, die Ono Paloma Blanca. Ja, dat is het... Oh. Ik word gebeld, ik ga even opnemen. Ja, vind ik altijd leuk, hè? Als jij mij belt op 0909-8090, dan ben ik, dan neem ik op. Hallo, met Frank, Radio Veronica.
3: Hoi Frank, met Jeroen. Jullie hadden mij gebeld, ik had het helaas gemist.
0: Jeroen, jazeker. Ja, ik bel allemaal mensen terug die hebben gestemd op prachtige liedjes. En jij nam niet op, maar ik ga Older draaien van George Michael.
3: Ah, nice, ja, dat is prachtig.
0: Toch, ik spreek met Jeroen Kok, neem ik aan.
3: Ja, klopt.
0: Kan je kort voor de mensen die het liedje niet zo goed kennen uitleggen waarom jij hem zo prachtig vindt en waarom je in de top 3000 moet staan?
3: Ja, ik vind het echt een prachtig nummer omdat ik daar mee opgegroeid ben, want mijn moeder die heeft mij met de paplepel George Michael ingegoten, waardoor ik het echt een van de beste zangers ooit vind. En ja, een van Older vind ik zo'n nummer waar ik altijd bijna emotioneel door raak. En gewoon door George Michael zelf en het verhaal erachter van het album zelf.
0: En, en waarom emotioneert het jou persoonlijk?
3: Gewoon de boodschap van het liedje met die stem van George erbij, ja, prachtig.
0: Het raakt je in je hart en in je ziel.
3: Ja, klopt.
0: Mooi. Hij staat op 1984, ik ga hem nu draaien op Radio Veronica. Dus dank voor je stem, daarvoor belde ik jou en jij belde me uiteindelijk terug. En zo kunnen we elkaar de hand schudden.
3: Helemaal goed.
0: Fijne avond.
3: Fijne avond.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: van alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1983.
2: You might know of the original sin.

mooi liedje van George Michael. Older op 1984 en het is 1983. In Excess, Original Sin. Uiteraard veel opgestemd voor de top 3000 hier op Radio Veronica. Dank daarvoor, dank. Kijk een leuk appje van Richard. Hij zegt, hey Frankie, dit is zoveel lekkerder lijst dan van bepaalde radiozenders met bepaalde lijsten. Dank daarvoor. Nee, jij bedankt voor je appje. Vind ik leuk om te lezen. We doen ons best hier bij Radio Veronica, als dat maar duidelijk is. Twee babs.

0: band. Ze stilden ze hem op 1982. Zometeen gaat de lijst natuurlijk door. Tot 8 uur zijn we live bij je. Vanaf morgenochtend 8 uur gaat hij weer verder. En ik heb zometeen deze voor je. En ook Johnny Cash komt eraan met Thing Called Love.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is,
3: case after case unsolved,
2: moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Frank van der Lende.
11: De top 3000.
10: Nummer 1980.

0: Billy Joel, Tell Her About Her op Radio Veronica. Ja, dan luister je naar de top 3000. En ik krijg zoveel leuke appjes allemaal binnen. Dank daarvoor. Gea meldt zich ook via de app van Radio Veronica. Lekker lijstje hoor, Frank. Ja, nou ja, ik wil graag alles op me nemen. Alle schuld tussen aanhalingstekens. Maar jullie zijn er verantwoordelijk voor. Veel gestemd via radioveronica.nl. Kon je ook achterlaten of ik je mocht bellen of niet. En je weet ervan, ik hou ervan. Ik hou ervan om je te bellen. En ook om je te overvallen. Dus ik heb weer wat nummers op een rij gezet. Ik ga het gewoon proberen. Te beginnen met Olivier.
1: Hallo, ik ben met Olivier.
0: Hey Olivier, je spreekt met Frank van Radio Veronica.
1: Hi.
0: Jij zit op je telefoon.
1: Nee, dat niet. Klinkt dat zo?
0: Nou, je nam zo snel op. Nee, je klinkt echt, je lijnen klinkt als een klokje. Maar de telefoon ging één tel over en daar was je al.
1: Nou, dat hoorde omdat ik die telefoon wel in de hand hield eigenlijk. En ik zag dat overgaan, dus daar had het wel meer te maken.
0: Hartstikke idee. Ik bel jou voor You're Still The One van Shania Twain. Daar heb je op gestemd voor de top 3000.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, maar ik ga die nu draaien. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zit gewoon een goed verhaallijn eigenlijk in die songtekst. En ja... Ik hoorde hem ook een muzikaal duo, hoorde ik het laatst zingen in een YouTube Shorts.
0: Oh, daardoor was hij on top of mind.
1: Een soort koffer.
0: Precies, want hij kwam uit toen jij 3 jaar oud was. Jij komt uit 1995, ja. Het liedje komt uit 1998. Ik dacht, misschien heb je het gewoon gehoord vroeger dat je ouders het de hele tijd op hadden staan of zo. Maar het is eigenlijk door een heel nieuwerwetse reden, YouTube Shorts, dat het on top of mind was.
1: Ja, dat ik het. Maar ik ken het nummer sowieso al wel eigenlijk. Ja. Ik ken heel veel nummers uit de top 3000.
0: Ja, lekker is die, hè? Heb jij eigenlijk zeker al een verkering? You're Still The One. Heb je al een liefde?
1: Nee, dat dan nog niet.
0: Oké, maar daar sta je wel voor open.
1: Zeker.
0: Lijkt mij, toch? Ja. Ja. Meld je. Maar... dames, heren, wat heb je het liefst?
1: Dames toch wel.
0: Ja, oké. Bij deze. Ik ga nu voor je draaien, Olivier. You're Still The One van Shania Twain. En dankjewel voor het stemmen.
1: En dit kwam dus, ik zag het niet verwacht. Dit kwam dus op de radio ook.
0: Olivier, dit is nu op de radio.
1: Dat dacht ik al. Leuk hoor.
0: Ja, wel leuk, want anders dan knippen we het eruit.
1: Nee, helemaal goed hoor.
0: Oké. Dankjewel voor het stemmen nogmaals. En wil je weten op welk nummer die nog staat?
1: Ja, ik ben wel benieuwd op welk nummer die in de lijst staat.
0: 1978.
1: Oké.
0: Doei Olivier, fijne avond.
1: Prima, fijne avond.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 1976.

een fijne lijst is dit toch. Dank, dank, dank voor het stemmen. Dank voor alle reacties tijdens de afgelopen 2 uur. Ik heb nog 2 liedjes voor je, dus DJ Non-Stop begint wat later vandaag. Ja, het zijn zoveel goede platen. En zoveel leuke appies en berichtjes. Dank, dank, dank daarvoor nogmaals. Zometeen dus DJ Non-Stop. Morgenochtend gaat de lijst verder. De top 3000 hier op Radio Veronica. Om 8 uur met Lisanne Bronckhorst. Ik heb er dus nog 2 voor je. Deze op 1975. En zo

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
6: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: en boek direct een proefrit.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
9: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
10: De beste muziek aller tijden.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukeloods.
6: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld.
15: 8000, potverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Smin.
25: Valt je iets op aan mij?
24: Nieuwe jas?
25: Nee.
24: Nieuwe schoenen?
25: Nee.
24: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
26: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
24: Smint. Boost yourself.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
28: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stoelen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ken jij de nieuwe volledige elektrische?

0: boek direct een proefrit.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
9: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25.
0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Deze week is het de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
26: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
24: en de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
31: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
30: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
32: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ken jij de nieuwe volledige

0: gokjesmarkt.nl en boek direct een proefrit.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
12: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden.
16: Hijs de zeilen!
17: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
15: Coco. Gek.
14: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: prijzenparade. De beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van team Alpine start vanaf pole position, George Russell van Mercedes ernaast. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig, in de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En de Russische president Vladimir Poetin zegt dat er buitengewoon openhartige gesprekken zijn gevoerd over de Oekraïne-oorlog met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. De Amerikanen zouden een aantal ideeën hebben voorgesteld in het 3 uur durende gesprek. Morgen staat een bezoek met de Oekraïense president Zelensky op de planning. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S Middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En een Deense man is op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest in Kopenhagen. Een grote discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Op het feest waren duizenden werknemers aanwezig. Volgens lokale media is het slachtoffer inmiddels buiten levensgevaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21 graden.